asemie osoro ahinie ne tse ejapadie bia obi di kwese efu obi mu anaze sika kokobi enona